geharkt naar het paren, je was een man. Je ligt naast me in mijn bed en droomt erover later, je mond beweegt.

door de straat. Het is zo stil als ik naar buiten kijk. Het is zo stil. Het is zo stil. Ik lig naast je in het bed en droom erover later. Mijn vingers plukken dekenbol. Ik was een vrouw. Ik lig naast je in het bed en denk erover later. Mijn mond beweegt. Ik zeg jouw naam. Het is zo stil.